0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Baku. Azerbeidzjan. 2017.
3: Max met een marge. Hey. Nee.
4: Issue
3: with the engine. Wegsnelheid opkomen, rechterstuk. Wellicht dat ze nog wat roepen. Doe dit, doe dat, doe zus, doe zo. Maar kijk eens, dag. Daar gaat die vierde plek. Raikkonen er voorbij. Massa er voorbij. Misschien is het maar beter als Jack zo dadelijk niet probeert een interview te doen.
4: Ja, here we go again.
3: Moet je het nog vertalen? Here we go again. Daar gaan we weer.
1: Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Monza, Italië. 2000.
3: Ooit stond Johnny Herbert hier in een Lotus met een Honda. Oh, daar gaat het helemaal van met de beide Jordan-coureurs en Rubens Barrichello. Dit is een herstart. Coulthard zit erbij, daar knallen. Oi, oi, oi, oi, oi. Zwaar ongeval in de Formule 1, zoals we het in Spa gezien hebben. En Pedro de la Rosa is met zijn arrows vol in dat ongeluk terechtgekomen. Een zware crash voor Pedro de la Rosa. Daar, rechts in beeld komen de Jordans. Het is Frenzen die aanvalt. Kijk, bang! Frenzen rijdt gewoon vol in de achterkant van Trulli. Tikt daar Rubens Barrichello en Coulthard. Let dan op in het midden. Daar komt ineens een knal oranje auto uit de stof gevlogen. En dat is Pedro de la Rosa. 3, 2, bang!

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Hey, weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Interlagos, Brazilië. 2012.
2: Rechts in beeld nummer 1 en 2. Daar komt de aanval van Nico Hulkenberg. Yeah! Meteen, oh nee! Raakt dan Lewis Hamilton bij het insturen. Een fout van Nico Hulkenberg die aanvalt. Wat gebeurt er? Komt hij nog weg? Ja. En nu wordt het ineens interessant, want als deze twee weg. Voor Lewis is het einde verhaal. Het voorwiel van Lewis hangt op 7:30. Maar wat gebeurt er nou precies? De aanval doet hij goed. Hulkenberg helemaal rechts. Hamilton in de midden. Die verremt zich. Hulkenberg glijdt wat door. Bam. Hij glijdt zelf op het voorwiel van Lewis Hamilton. Niks meer, niks minder.
1: Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

For letter words I cannot.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BITNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Frankrijk. 2007.
1: Wie zijn er binnen? Christian Albers. Oh, dat is lekker. Christian Albers en Soetil komen tegelijkertijd binnen. Dat is handig bij Spijker. Daar is goed over nagedacht. Dat betekent dat er in ieder geval één moet wachten. En ik weet wie dat is. Dat is Albers, want die komt als laatste binnen. Ik zeg categorie Zeepert eerste uur. Oh, die hele tankinstallatie neemt hij mee. De mega chaos. Albers rijdt met slang en al het circuit op. Zo, de Citrus, wat een gezeur daar, zeg. Dat is zuur. Jongen, jongen, jongen. Ja, ik begrijp wel wat er gebeurd is. Die komt op de revlimit te binnen. Hoe kan het nou zo de hier gebeuren dat Albers moet wachten? Dus zo vindt hij het zelf op Soetil. Dat is een teamfout van het eerste uur. En daar rijdt hij weg. Chris rijdt door de bord heen. Kijkt hier in zijn spiegel. Merkt dat er van alles aan die auto hangt. Ja, dan kan je maar beter in het gras zetten.
2: Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Montreal, Canada. 2014.
3: De rest van het podium geduwd. Vettel naar P3. Laatste ronde in de wedstrijd loopt. Met Daniel Ricciardo aan de leiding. Anderhalve seconde rijdt hij weer. Oh, daar is hij hoor. Daar is hij. De crash. En een zware ook. Van Felipe Massa en Sergio Perez. Twee man zijn daar in één keer weg. En dus wordt Jensen Button hier nog vierde. Wat een klapper. Oei, Felipe. Met een kopcar erbij, safety car eraan. En de winst is voor Daniel Ricciardo.
4: Nobody can overtake you. You're going to win the race. Just stay positive on the Delta.
3: Jongen. Daniel Ricciardo op 8 juni 2014 wint hij zijn allereerste Formule 1 race in een ongelooflijk spektakel op het circuit Gilles Villeneuve.
1: Grand Prix Radio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De eerste files van de ochtendspits ontstaan met nu vertraging op de A2 richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg staat 13 kilometer file met 20 minuten tijdsverlies. En op de A15 richting Europoort doe je er bij de Zuurhofbrug een kwartier langer over. Twee rijstroken zijn nu dicht en je kan er langs via de vluchtstrook.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Circuit de Monaco. Monte Carlo. 1996.
3: David Coulthard heeft trouwens een hele vreemde helm op. Dat lijkt een reservehelm van Schumacher te zijn, een ouwe. En daar rolt Jos Verstappen vlak voor mijn commentaarpositie. En ik kan u melden, 110.000% zeker, dat Jos Verstappen op dit moment hier, en dan kijk ik even snel rechtsaf, de enige is die op flik staat. En hij neemt dus risico. Spannend. De Grand Prix van Monaco. De 54e editie met pole position voor Michael Schumacher, Damon Hill erachter. En Jos Verstappen die dus op slik van start gaat voor deze wedstrijd. Maar hij komt wel goed weg. In het midden zit hij. En Hill is er voorbij. Hill stond inderdaad op een beter stukje. Dit is er voorbij en rolt het veld iedereen. Aan de buitenkant Verstappen op zijn sliks. Toucheert daar een McLaren. En die McLaren is Hakkinen. Dat was een kleine touché. Het is al gebeurd. Het is al gebeurd. Hij zat aan de buitenkant op zijn sliks. Je kunt het duidelijk zien bij Mika Hakkinen. En dan moet je gaan remmen. En dan heb je op je slikbanden helemaal 0,0 grip. Ja, en nu kan je makkelijk zeggen dat het een slechte keuze was. Einde verhaal voor Jos Verstappen in de eerste bocht in Monaco.
1: Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Alles bij elkaar opgeteld nu 760 kilometer file. De meeste files staan in de zuidelijke helft van Nederland. Wat ook opvalt is de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je een half uur tijdsverlies. Op de A4 richting Antwerpen vanaf Steenbergen een half uur oponthoud door een ongeluk. De rechterrijstrook moet je hier missen. Dan naar de A8, Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad Assendelft en Zaanstad Zuid 8 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dat komt door een eerder ongeluk bij de Koentunnel. Het verkeer wordt omgeleid over de Ring Noord. En tot slot de N247, Hoorn richting Amsterdam. Daar loopt het vast tussen Edam en Broek in Waterland Noord. 8 kilometer file met 3 kwartier extra reistijd.
2: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: nog? Grand Prix Radio. Formule 1. Flashback. A1-Zwing. Oostenrijk. 2002.
1: Daarachter gebeurt ook het een en ander, hoor. Wow, zware crash. En nog nieuwe safety car. Wow, wat een megaklap is dat. Een zware crash voor Sato. Die wel eens gewond kan zijn daar. En ik denk dat het Nick Heidfeld is die daardoor geschoten is. Die kwam aan de binnenkant. Ja, het is Nick Heidfeld. Weer de safety car. De doktersauto gaat er ook heen. Let op. Rechts in beeld. Daar gebeurt het. Daar komt de Sauber aan. In het gras al, hè. Daar remt hij. Hopla. Schiet door. En komt daar vol in de zijkant. Kadeng van Takuma Sato terecht.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Spa-Francorchamps, België. 2016.
2: Oh, wat een klap. Dat is een hele zware crash. Dat is goed. Nou, nee. Kevin Magnussen. Wat een megaklapper, zeg. Safety car. Bovenop de radio. Spa 2016 wordt een hele gekke. Man, wat een klapper van Kevin Magnussen.
3: Safety car for info. Kevin had a big crash in Rouge. He's fine, P7, safety car.
1: Grand Prix Radio.

0: but had to go to visit you. You never know.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het aantal files neemt af. Het verkeer loopt nog de meeste vertraging op in Noord- en Zuid-Holland en in Brabant. Zo heb je vertraging op de A7 richting Zaanstad. Voor knooppunt Zaandam 5 kilometer file met 20 minuten tijdsverlies. Dat heeft te maken met technische problemen op de A8 richting Amsterdam. Er gebeurde eerder een ongeluk bij de Koentunnel en daardoor loopt het nog steeds vast voor knooppunt Zaandam. 7 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. Het verkeer kan niet de Ring West op en wordt omgeleid over de Ring Noord. Dan naar de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 12 kilometer file met 40 minuten oponthoud. Een kapotte vrachtauto op de A27 richting Gorkum zorgt voor een uur vertraging vanaf knooppunt Hooipolder. En tot slot de A58, Breda richting Eindhoven. Er gebeurde een ongeluk tussen Tilburg Centrum West en Oorschot. Daar ben je nu een kwartier langer onderweg.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

De safety cars oefenen dit ook. Hij rijdt rondetijden van 2 minuut 28. Dat is een minuut langzamer dan een Formule 1 auto op een baan van 6 kilometer. Dit is listig, hè? De lichten zijn nu uit. Die rijders zien het allemaal. En Michael Schumacher vertraagt. Wil langzaam rijden, zodat hij zo direct vanuit de parabolica vol door kan. En hij stopt bijna. Ja, en dan moet er iemand dus aan de zijkant. Een truc van Schumacher waarbij Jensen Button het haasje is. En Button zal nu een stop-and-go penalty moeten krijgen, omdat hij ingehaald heeft achter de safety car. Schumacher geeft het hele veld een breaktest. En Jensen Button schiet linksaf. Dit zijn Schumacher-trukken. Maar het mag. Het is niet verboden. Ja, en daar is Jensen Button er dan ook nog in de parabolica afgevlogen. Beschadigd voorwiel naar die touché met de vangrail. En ik denk dat ze bij Williams bloedlinks zijn. Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 60 kilometer file, alles bij elkaar opgeteld. De files nemen nu snel af. Je hebt nog vertraging op de A2 richting Maastricht. Tussen Born en knooppunt Kerensheide gebeurde eerder een ongeluk. De weg is inmiddels weer vrij en je vertraging is nog een kwartier. Op de A15 richting Rotterdam, vanaf knooppunt Gorkum 5 minuten extra reistijd. Dan naar de A27, Breda richting Gorkum. Tussen Geertruidenberg en industriegebied Avelingen, 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de A50, Eindhoven richting Arnhem. Tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef ben je 5 minuten langer onderweg.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Vertraging op de A2 richting Maastricht. Tussen Echt en Uurmond staat een kapotte auto. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en ben je 10 minuten langer onderweg. Op de A27 richting Utrecht tussen Noorderloos en Lexmond 4 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot slot de A59 richting knooppunt Zonzeel. Vanaf Waspik 10 minuten extra reistijd.
2: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Brazilië. 2003.
1: Daar gaat hij. Rubens Barrichello pakt de lijn. Het lijkt zelfs als Coulthard aan de kant gaat. Maar ik denk dat Coulthard net iets te ver door moest rijden. En de Brazilianen worden allemaal gek. Dat je 10 keer deelgenomen hebt aan deze race, je thuiswedstrijd. En dat je maar 1 keer de finish zag. Oh nee! Het is niet waar. Rubens Barrichello heeft weer het geluk niet. En hij moet gewoon zijn auto aan de kant zetten in bocht nummer 5. En Rubens Barrichello haalt het weer niet. Man, wat zielig.
2: Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Melbourne, Australië. 2002.
2: Maar kijken wat er gaat gebeuren bij de start van de allereerste wedstrijd hier in Australië. Als de lichten uit zijn, zijn we onderweg en daar is het dan gedaan. En de McLaren's zijn goed weg. Ook een goede start van Ralf Schumacher en Michael Schumacher. Voorlopig terug naar de derde plaats, maar ook Coulthard aan de binnenkant erbij. En Räikkönen en Ralf ramt hem vol over Rubens Barrichello heen. En dan gaat er nog meer af hoor. Mega crash bij de start hier, Jenson Button. Ik denk dat Ralf Schumacher een meter of vier in de lucht hing. Ook een Toyota erbij betrokken. Jordan zien we staan. Felipe Massa zien we staan. Rubens komt naar het midden. Daar is Ralf. Die raakt hem gewoon vol. En nou, die komt hoog hoor. Kijk eens. Goeiedag.
1: Grand Prix Radio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 richting Utrecht. Tussen Arnhem-Noord en knooppunt Grijshoort is de rechte rijstrook dicht door een kapotte vrachtauto. Reken hier op 10 minuten extra reistijd. En op de A28 richting Utrecht doe je er tussen afrit Den Dolder en Utrecht een kwartier langer over.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het goed door. Twee vertragingen gemeld te beginnen op de A12, de Duitse grens richting Utrecht. Tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoord staat een kapotte vrachtauto en daardoor heb je 10 minuten tijdsverlies. En op de A16 richting Rotterdam doe je er tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 25 minuten langer over.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Montreal, Canada. 2007.
2: Oh, een mega koprol van Robert Kubica die vol op zijn plaat gaat. Holy Moses. Weer de safety car eruit, maar het hopen is dat het goed is met Robert Kubica. Wat een ongelofelijke klap. De volledige voorkant van de auto stuk. De zijkant eraf en ik denk dat Kubica op dit moment niet bij bewustzijn is. Wow, airborne. Oeh, die is hard. Dit is een zeer, zeer zwaar ongeluk voor de Pool Robert Kubica, waarbij je alleen maar kan hopen dat de veiligheid van de Formule 1-auto's heel groot is. Zo, de knetters.
1: Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging op de A8 richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Zaandam staat 2 kilometer file met 10 minuten extra reistijd.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A50 richting Arnhem. Tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Valburg ligt er glas op de weg. Daardoor is de weg nu dicht. Je kan er langs via de rechter parallelrijbaan. Maar reken op 20 minuten tijdsverlies. En dit gaat waarschijnlijk tot 3 uur vanmiddag duren.
2: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BitNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Istanbul, Turkije. 2010.
3: Nou, pak de afstandsbediening, zet hem harder. Hou het je van mijn scheur.
4: Ja, ja. Het blijft lekker hoor. Zo.
3: Het enige wat er nog aan scheelt is Dolby Surround 5.2. Maar ze zijn het wel aan het oefenen bij de voetbal, weet ik. Ah, er komt de aanval van Vettel. Ja, aan de goede kant ook nog. Sebastian Vettel, nee! Sukkels! Webber wil hem laten staan. Dit is een mega fout van Red Bull Racing. Prima dat ze de heren laten vechten. Maar no way als Mark Webber zijnde dat je gaat lopen wheelbangen met je eigen teamgenoot. Trouble in the house. Nou, hier kunnen de psychiateren voor naar binnen gevlogen worden.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven, 6 kilometer file tussen knooppunt Kruisdonk en Elsloot. Door een kapotte auto is de rechterrijstrook dicht. A50 Oss richting Arnhem tussen knooppunt Bankhoef en Valburg, 3 kilometer file door opruimwerkzaamheden. Verkeer gaat via de parallelbaan vanwege glas op de...

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Red Bull Ring. Oostenrijk. 2016.
2: Maar de kop van de wedstrijd gaat de laatste ronde in. Wordt de grote prijs van Oostenrijk. Op weg naar een winst. En is die voor Rosberg? Of is die voor Lewis Hamilton? Voor Lewis zou het zijn 46e worden. Daar komt hij, daar komt hij. Hij zit er helemaal klaar voor. Nico Rosberg verdedigt de binnenkant. Lewis Hamilton langs de buitenkant. En wordt dit Tranendal? Ja hoor, dit wordt Tranendal. Nu is het een keertje Nico Rosberg die zijn ballen toont en hem laat staan. En weer de voorvleugel eraf. Dit wordt er nog één. Man, wat een gekkenhuis in de laatste ronde al hier. Lewis Hamilton wint hem. Het is niet zijn schuld, want Rosberg liet hem staan. En dus is daar de winst. En P2, holadier, voor Max Verstappen. Wat een wedstrijd. Wat een race.
1: Grand Prix Radio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A27 Breda richting Gorinchem staat veel vertraging voor de file tussen Hank en de brug bij Gorinchem. 6 kilometer, een bijna 3 kwartier extra reistijd. Ook zoiets op de A50 Arnhem richting Os door een kapotte auto tussen Knoop het Grijsoord en Heteren. 8 kilometer stilstaand verkeer. En 325 Duitse grens richting Arnhem. Tussen Nijmegen en Knoop het Ressen staat het stil over 3.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is even de hart van de ANWB. Drukte is begonnen, de avondspits met verspreid over het land een aantal files met redelijke vertraging op de A27 Breda richting Gorinchem. Een half uur extra reistijd tussen Hank en de brug bij Gorinchem. 8 kilometer file. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. A50 Arnhem richting Oost tussen knooppunt Grijsoord en Renkum. 20 minuten vertraging op de N325 Duitse grens Arnhem. De drie kwartier vertraging tussen Nijmegen en knooppunt Ressen in 3 kilometer file.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Spa-Francorchamps, België. 2011.
3: Alonso binnen. Weer naar soft. Goeie stop. Goeie stop. Belangrijk is, waar valt hij terug? Achter Vettel? Ik denk het wel. En hij komt voor de deur bij Mark Webber. Die was al gestopt. Dus is dit gewoon even gevecht voor positie. Wow, Webber, wat een palletoonje daar dan, zeg. Zo, de knetters. Alonso verdedigt, Alonso verdedigt. Hij heeft meer gang. En dit is lef, hoor. Hier is normaal gewoon geen ruimte. Oeh, wat scheelt het weinig. Maar ook daar moet ik toegeven, de intelligentie wel van Alonso, dat hij weet wanneer hij echt moet afhaken. Maar dit was wel een heftige van Mark Webber, maar wel een goeie.
1: Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Het is al redelijk druk op de weg. Op de A2 Utrecht-Den Bosch. Lange dagelijkse file tussen Utrecht-Papendorp en Beest. 20 kilometer. Op de A2 Eindhoven-Maastricht. Een half uur vertraging tussen Afrit Budel en Nederweert in 8 kilometer file. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Heemskerk en Knoop het Kooimeer. 8 kilometer file. Dat komt door werkzaamheden. Op de A27 Utrecht richting Breda staat 9 kilometer file tussen Lexmond en Werkendam. Op de AN242 Alkmaar-Middenmeer. Een half uur vertraging tussen de A9 en Ring Alkmaar.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is even de hart van de ANWB. Behoorlijk druk op de weg. Veel files in de Randstad en bij Arnhem en Nijmegen. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch. 18 kilometer file tussen knooppunt Oude Rijn en Beest geeft een half uur vertraging. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht is een ongeluk gebeurd bij Nederweert. Het geeft 6 kilometer file vanaf afrit Budel, 35 minuten erbij. Ook zoiets aan vertraging op de A27 Almere richting Gorinchem tussen Utrecht-Noord en Hagenstein. Op de A27 Utrecht richting Breda. 9 kilometer file bij Werkendam. 25 minuten vertraging. De N2 Eindhoven-Utrecht, Eindhoven-Maastricht. Tussen knooppunt Batendorp en Meerhoven-Zuid. Door een ongeluk 20 minuten vertraging in 3 kilometer file.
2: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Indianapolis, Amerika. 2002.
3: Schumacher langs de buitenkant, naast elkaar, Barrichello ernaast. Dit heet slagvolgorde en het is Barrichello. Rubens Barrichello krijgt de overwinning van Schumacher in de hand geworpen. Om daarmee, als dank voor het vele werk wat hij dit jaar gedaan heeft, je ziet Rubens ook een beetje kijken van wat doe jij nou? Ja, precies. Schumacher heeft gewoon gezegd van oké, ik vind het best zo. Jij mag hem hebben. Dank voor het vele werk wat hij gedaan heeft.
1: Grand Prix Radio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Het is heel druk op de weg, onder andere door het regenachtige weer. Er zijn wel veel files bij de Randstad en bij Arnhem en Nijmegen. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch staat 20 kilometer file tussen Utrecht-Papendorp en Beest. Daar is iets meer dan een half uur. Dat geldt ook voor de file op de A9 Alkmaar richting Diemen tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen, 7 kilometer. Er zijn twee rijstroken door een ongeluk afgesloten. De A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Malden en Knoopend Ewijk, 20 minuten vertraging en 10 kilometer file. En 2 Eindhoven-Maastricht tussen Batendorp en Meerhoven-Zuid, 4 kilometer file door een ongeluk. En 325 Velperbroek richting Nijmegen tussen Knoopend Velperbroek en Elden, 7 kilometer file.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is even de hart van de ANWB. Het is toch steeds druk op de weg. Vooral door het regenachtige weer en het aantal auto's. Er staan veel files in de Randstad. En bij Arnhem en Nijmegen op de A2 Eindhoven richting Maastricht. 9 kilometer file tussen Echt en Eurmond. Op de A27 Almere richting Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en Hagenstein 13 kilometer. Dat is de vertraging een half uur. Op de N325 Duitse grens richting Arnhem. Een half uur vertraging tussen Nijmegen en Knoopend Ressen. 2 kilometer file door werkzaamheden. Op de N325 Velpenbroek Nijmegen. Tussen Velpenbroek en het Gelredom 4 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. Daar is de vertraging een half uur. N325 Velpenbroek Nijmegen verder bij Elden 2 kilometer.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt

vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Interlagos. Brazilië. 2001.
3: Montoya 1. Coulthard 2. Michael Schumacher 3. Jos Verstappen op plaats 9. Verstappen keurig aan de kant. Oh nee, mijn god! Op hetzelfde punt waar het in 94 fout gaat, rijdt Jos Verstappen tegen de leider van de wedstrijd aan. Ik word gek! Juan Pablo Montoya op een exact dezelfde manier waarop Ralf Schumacher de race verlaat, berooft Verstappen hier Montoya van een overwinning. Oh nee! Dat is hopelijk de regen. Laten we dat zien. Hij gaat aan de kant op dezelfde punt waarin hij in 94 in de grindbak terechtkomt. Komt hij hier, kijk, aan de kant, aan de kant. Hij gaat erachter. En dan moet Montoya te vroeg geremd hebben. Een inschattingsfout. Oh mijn god, wat een ramp. Dat zijn de momenten dat je jezelf met een gummetje van de wereld wil halen. Grand Prix Radio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A58 Tilburg richting Eindhoven staat nog een file van 7 kilometer tussen Moergestel en Knoopend Waterdorp. De vertraging is 20 minuten. En 20 minuten vertraging door werkzaamheden op de N325 Duitse grens richting Arnhem tussen Lente en Knoopend Ressen. 2 kilometer file.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De drukte neemt verder af. Er zijn nog een paar files op de A58 Tilburg richting Eindhoven. 10 minuten vertraging tussen Moergestel en Best in 6 kilometer file. A325 Arnhem richting de Duitse grens tussen Elst en Lent. Een half uur vertraging in 4 kilometer file. 3 kwartier extra reistijd op de N325 Duitse grens richting Arnhem. Tussen Nijmegen en Knoop het Ressen 3 kilometer file door werkzaamheden.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Hockenheim. Duitsland. 2000.
2: Naast mij zitten de Brazilianen. Die worden natuurlijk helemaal gek. Die worden helemaal stanakelgek. Ploffen de ramen er zo direct uit of niet? Het begon voor de kleine Braziliaan allemaal in 1993 in de Jordan Hart. Daar bleef hij lang. Hij bleef tot en met 96 al daar. Ging in 97 naar Stewartsport. Bleef daar tot en met vorig jaar 99 en werd toen naar Ferrari gehaald. Heeft alles bij elkaar 113 punten gehaald. En dit is zijn 123ste grote prijs. De emoties bij de Brazilianen komen omhoog. De Ferrari-monteurs hangen hoger dan hoog in de hekken. Ik maak een diepe buiging voor de kleine Braziliaan Rubens Barrichello. Hij is de grote overwinnaar van de grote prijs van Duitsland. Briljant. Briljant.
1: Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BITNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Barcelona. Spanje. 2016.
2: De druk staat nog steeds vol op de ketel voor de Nederlander Max Verstappen. Man, dat ik dit als commentator meemaak, loopt niet meer. Bizar. Fucking bizar. Jaren zit je naar dingen te kijken en te hopen. En daar is hij. Max Verstappen in de laatste bocht in Barcelona. Yo, hey. Yo, ho. Yo, fucking hell. Wat bizar. Ongelooflijk. Sportoverwinningen zijn zo mooi. En deze is de allermooiste die ik in mijn leven gezien heb. Jongen, jongen, jongen. Straatfeest.
3: Yes, yes.
4: Unbelievable, Max. Unbelievable.
5: Max Verstappen, you are a race winner. Fantastic. What a great debut. What a debut. Fantastic. Great, great job.
6: Thank you very much, Christian.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Shanghai. China. 2010.
2: Hamilton en Vettel ver achteraan. Oeh, het is krap. Ja, dit is vecht hoor. Aan boord bij Sebastian Vettel. Teruggevallen naar plaats 13. En kijk, Petrov nu ook, hè. De intermediate is niet de keus. En deze jongens gaan ook weer naar binnen. Hup, dan gaan we weer naar 6, in dit geval de harde. Geen lekkere stop van Vettel. Maar hij is wel... Oh, is hij Hamilton voorbij of niet? Naast elkaar. Kijk eens, wheelbanger in de pitlane. Ze zijn gek geworden. Maar hij is wel voorbij. Hamilton stond helemaal dwars bij het wegrijden. Misschien een leuke nieuwe vorm voor de kwalificatie. Pitlane racing. En let op hier, moet je opletten. Die springt weg en dan blijven ze naast elkaar. En dan raken ze elkaar hier ook nog, hè? Daar. Wow, dat is wel vet.
1: Grand Prix Radio.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Hungaroring. Hongarije. 2019.
2: Vettel snel in sector 1. Maar dit deel, daar was de Ferrari niet goed. En daar gaat Verstappen naar 26-4 in de middensector. En Bottas duikt daar weer onder. Oh, 26-4. Oh, wat zit er dicht bij elkaar. Charles Leclerc gaat van 5 naar P2. Aan boord bij Max. Staat nu nog steeds eerste. P1, pole position. 1-14-5. 1-14-5. Pole position blijft staan. Bottas haalt het niet. 1-14-5. Leclerc niet. Hamilton niet. Sebastian Vettel niet. Pole. Hij heeft hem. Geweldig. Bril fucking Jans. 1-14-5-7-2. En ik wil hem horen uit die auto. Wat een dag.
3: Better late than never, mate. Better late than never. Congratulations.
4: Yes, boys, come on. Yes. Oh, this feels good. This feels really good.
3: Mate, incredible, man. Incredible.
1: Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Formule 1. Flashback.
1: Circuit de Monaco. Monte Carlo. 2015.
2: Ook lastig hè, als hij één keer een breaktest geeft, één keer jij het verkeerd inschat, dan ben je je voorvleugel kwijt. Maar dit is waar Max Verstappen van houdt. Racen. En straks reed hij in niemands land, met niemand om zich heen. En nu kan hij zich proberen vast te bijten. Oei, wat een klap. Oei, Romain Grosjean ging terug. En daar is het eerste grote ongeluk van Max Verstappen. Het gebeurt in Monaco. En het komt omdat, denk ik, Grosjean terug gaat. Dit is een zwaar ongeluk. Rechtuit de banden in. Wat gaat er gebeuren? Er is beweging. Dat is het goede nieuws. Maar het is een mega klapper.
3: You okay, Max? I'm okay.
4: Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. A1-ring. Oostenrijk. 2002.
2: Daarachter gebeurt ook het een en ander, hoor. Wow, zware crash. En nog nieuwe safety car. Wow, wat een megaklap is dat. Een zware crash voor Sato. Die wel eens gewond kan zijn daar. En ik denk dat het Nick Heidfeld is die daardoor geschoten is. Die kwam aan de binnenkant. Ja, het is Nick Heidfeld. Weer de safety car. De doktersauto gaat er ook heen. Let op. Rechts in beeld. Daar gebeurt het. Daar komt de Sauber aan. In het gras al, hè. Daar remt hij. Hopla. Schiet door. En komt daar vol in de zijkant. Kadeng van Takuma Sato terecht.
1: Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Va unito a Linda.
1: Sai che male.
2: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
3: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Spa-Francorchamps, België. 2016.
3: Oh, wat een klap. Dat is een hele zware crash. Dat is goed. Nou, nee. Kevin Magnussen. Wat een megaklapper, zeg. Safety car. Bovenop de Radion. Spa 2016 wordt een hele gekke... Man, wat een klapper van Kevin Magnussen.
4: Safety car for info. Kevin had a big crash in Rouge. He's fine, P7, safety car.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.